0: la se bomme bomme ba itumetse lo utlwa ya ka tsa ba tshwaela mogaetso gore e e ene he sa letela mo go kalokalo e di yo tse di gileng le di mphotse di boneng ga setsa boleng jwa $50 yo he mo ntshitse e e go tlhelele go tlhelele bontle bontle tota tota tota ene letsatsi la bomme motsatsing la mabane e tsamaile jalo mogaetso kwa mokala ga kitse gore wena kwa tikologa gago di tsamaile jang ha e le gore lwena o ile wa nna le thulaganyo ka koo le motho wa rre kgona go kopana le somangwe sa gago sa 2 SFM re utlwa dikgang ka koo tumelela re tsamaeletsweng dikgang tsa rona re ya kwa tikologo ya o tsinene mogaetso kwa go ile gana le Crop Farmers Day ya Omaheke teng letsatsi la balemi me motsatsi la gompieno ke tlabe ke go neela hela mongwe a ba tsaya karolo ka kong yo na le teng diakan ka sata o na le teng le gone ke tlabe ke go neela jaana Rights McDonald kgotsa ofisi ya temothuo a bua gore mme bofelo letsatsi le ile la wela ka tsela e ntseng jang.
1: Goeiedag ek is diakan ka sata ek is op die oomblik hierson o Chiwaneho met hierdie Crop Farmers Day. Dis 'n event wat ons nou elke jaar nou gevier. So is ek nou hier so in Otjiwaneho en ek sê groet aan al die luisteraars en voornamelijk sê ek aan NBC Terrold Yasa Chaba sê baie dankie vir die geleentheid wat ek kon gekreëerd om my stem ook te laat hoor aan my luisteraars.
2: Wat het u gebring of wat het u kom leer?
1: Eindelijk het is so baie dinge wat ons geleerd het met hierdie program kon ons nou baie jare aan. Ons het nou 2023 het ons vir die eerste keer met hierdie program by Kaukarosan begin as Kalahari Constituency. En daar het hulle vir ons aangemoedig in 2024 toe het ons dieselfde event op Blouberg gaan gehad. Waar al die 7 constituencies nou daar die event gaan gehad het. En van daaraf is het nou besluit dat ons elke jaar 1 constituency moet kan vat om hier die crop productie, dat is om die groente en die vruchten in ons Omaheke region te kan aanmoedig. Omdat Omaheke is bekend als een cattle country. Maar ik het gezien, dat zal goed wees als ons dan bigi moet afwijk van daar die vlees. Iedereen, dat is hoekom ik nu soms niet zo gezond leek, want ik heb nu baie weggedoen van die vlees af en ik eet nu meestal groente en vruchten. So ek sal vir u ook aanmoedig dat u ook voornamelijk jong mense, daar is ook ou mense, soos senior citizens, dat hulle ook in hierdie program moet kan aansluit om ons region voornamelijk met hierdie crop farming aan te kan moedig.
2: Ek sien redelike baie mooi groente en vrugte hier, maar ek vra vir my, kom hier goed uit ons tuine uit, diaken.
1: Dit is goed kies wat uit ons. Ons het begin met daar die initiatief van die backyard gardens. Ne? En elke persoon wordt aangemoedig om sy eie backyard garden te het. En wat ons gedoen het, is dat ons elke persoon aangemoedig het om te sê, je moet in jou eie backyard garden, je moet je ietsje kan het. As jy semamilies het, as jy tamaties het, bring dit, sodat dit nou baby hier die geleendheid word en nou kom uitgestel. Sommige kan jy verkoop en dit is waarop ons nou mik om hier die constituency van ons of die region van ons aan te kan moedig.